0: Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse Congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen, en zodra ze dat doen heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer: in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Zullen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. De VS heeft in de straat van Hormuz twee Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger probeerden ze de controle over te nemen van een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om twee vissersboten ging. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Het weer, geregeld een bui vandaag, soms ook zon en 18 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zaterdagavond 12 september rond 9 uur zijn twee minderjarige jongens door twee mannen mishandeld en beroofd. De jongens werden onder de spoorbrug bij de Visbijstraat aangesproken door een man die uit het niets een van hen aanviel. Vervolgens kwam er een man op een fatbike bij. Ze namen de twee jongens mee naar een pinautomaat in de buurt omdat ze geld wilden hebben. Nadat een van de slachtoffers geld gaf, werd zijn vriend ook nog geslagen. De verdachten zijn vervolgens op de fatbike weggereden vanaf de Chalk 15 richting de Botter. Een van de jongens moest in het ziekenhuis behandeld worden aan zijn verwondingen. De andere jongen raakte licht gewond. Als u of uw camera iets gezien heeft, kunt u bellen naar 0900 8844 of tip anoniem via 0800 7000. Het signalement van verdachte 1... Een man van rond de 28 tot 30 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en een lichte huidskleur. Hij droeg een wit of grijskleurige jas met capuchon en een grijze trainingsbroek. Hij heeft blond haar en een blond sikje. De tweede verdachte is een man van ongeveer 25 jaar met een licht getinte huidskleur. Hij heeft een gezet postuur, zwart haar, droeg een zwarte jas en een zwarte joggingbroek. Deze man had ook een capuchon op en reed op een zwarte fatbike. Vanaf volgende week maandag 21 september gaan hondencontroleurs weer huis aan huis controleren op hondenbezit. De firma Legitiem doet dit in de opdracht van de gemeente Lelystad, die wil dat iedereen die een hond heeft hondenbelasting betaalt. De controleurs hebben een pasje waarmee ze zich kunnen legitimeren. Blinde geleidehonden, hulphonden en politiehonden zijn van deze regel uitgezonderd. En ondanks dat de brand afgelopen weekend maar kort duurde, is de schade fors aan basisschool De Zeearend, zo meldt Omroep Flevoland. Het klaslokaal zit onder een laag roet en de kant van het raam is voor een deel weggebrand. Het schoolgebouw was net gerenoveerd. Het is de vierde keer in 6 jaar tijd dat de school door brand wordt getroffen. Onder meer tijdens jaarwisselingen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is de warmste dag van de week in Lelystad. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Tot de avond blijft het droog. Met 24 of 25 graden op het warmste moment van de dag voelt het zomers aan en is een jas overbodig. Later neemt de bewolking toe. Tegen en in de avond hebben we de paraplu soms nodig. Later vanavond klaart het breed op. Toch kan vannacht nog een enkele bui voorkomen. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van een graad of 12 tamelijk koel. Morgen is het heel anders. Met enige regelmaat komen buien voor. Af en toe schijnt de zon fel. Met hooguit 19 graden en een vlagerige westelijke wind is het beduidend frisser dan vandaag. Daarna blijft het veranderlijk, maar wordt het donderdag nog een fractie koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderloo en Knoop het Waterberg is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen. In het midden van het land staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 10 minuten oponthoud. Wat komt er een ongeluk met een vrachtwagen? 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De hele dag.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor er geen treinen konden rijden. In totaal zijn er gisteren zeker 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. En sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het weer nog, vandaag geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het was gisteren Prinsjesdag en er werd flink geprotesteerd vanuit onder andere boeren. Niet alleen rondom Lelystad, maar door het hele land. Er zijn onder andere protesterende boeren gespot bij de Praamweg. En volgens Rijkswaterstaat zijn er op verschillende plekken in het land brandjes langs de weg gemeld. Voor de duidelijkheid, Flevolandse boeren hebben niet meegedaan aan het in brand steken van hooibalen. Maar ook klimaatbewegingen zijn kritisch over het regeerakkoord en stellen dat er weinig terechtkomt van de klimaatbeloftes. En Extinction Rebellion heeft rode verf gegooid op het lange voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, zo melden verschillende media. Verder hadden vooral Oost- en Midden-Nederland last van treinen die niet reden. Deze keer niet door stakingen vanuit het personeel, maar door sabotage waardoor spoorstoring ontstond. ProRail zegt dat er moedwillig buizen aan het spoor zijn vastgemaakt en dit op meerdere plekken verspreid over het land. Tot op heden van inspreken van dit nieuws heeft nog niemand de sabotage geclaimd. In wat leuke nieuws, wethouder Sport en Bewegen, Michel Bakelaar, deed afgelopen maandag mee aan de eerste les van de nieuwe 10-week Sterk en Fit-programma. Dit is een gratis lesprogramma waarin deelnemers onder begeleiding van een personal trainer kunnen werken aan hun kracht, conditie, balans en stabiliteit. En het is direct een mooie manier om buurtgenoten te ontmoeten. Een aanmeldingsformulier en het actuele lesrooster zijn te vinden via de site van sportbedrijf Lelystad. En een landelijke erkenning voor Lelymare Horses. Het centrum specialiseert zich voor opfok en revalidatie van paarden en zij hebben afgelopen zaterdag de publieksprijs gewonnen tijdens de verkiezing Hippische Ondernemer van het jaar 2026. In het juryrapport worden ze vooral geprezen om hun professionele ondernemerschap, duurzaamheid en het paardenwelzijn. Zo bericht Flevopost.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het weer is omgeslagen. Vandaag hebben we de paraplu en een jas nodig. Toch is er naast buien met kans op onweer ook ruimte voor de zon. Door een stevige noordwestenwind stijgt de temperatuur tijdens droge momenten met zonneschijn niet verder dan 19 of 20 graden. Tegen en in de avond neemt de wind af, klaart het breed op en blijft het op een enkele bui na droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen begint nagenoeg droog met soms zonneschijn. Al snel wordt de bewolking dikker. Vooral in de middag en avond verwacht ik enige tijd regen. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en met amper 18 graden is het vrij fris. Vrijdag blijft het zo goed als droog. Er zijn wolken, maar ook perioden met zon. Het wordt echter net als morgen niet warmer dan 18 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem door een kapotte vrachtauto bij afrit Schaarsbergen. De weg is inmiddels weer vrij, wel is de vertraging nog zo'n 20 minuten. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file bij Hoevelaken. Hier is het oponthoud ruim 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Put your hands in the air. Give me all your money.
7: This is the story of my baker.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jetten namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is de vertraging bij Hoevelaken 10 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede bij Otterlo een kleine 10 minuten oponthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os, daar rijdt het langzaam bij Ravenstein. Hier is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. En meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika, hebben afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het was gisteren Prinsjesdag en er werd flink geprotesteerd vanuit onder andere boeren. Niet alleen rondom Lelystad, maar door het hele land. Er zijn onder andere protesterende boeren gespot bij de Praamweg. En volgens Rijkswaterstaat zijn er op verschillende plekken in het land brandjes langs de weg gemeld. Voor de duidelijkheid, Flevolandse boeren hebben niet meegedaan aan het in brand steken van hooibalen. Maar ook klimaatbewegingen zijn kritisch over het regeerakkoord en stellen dat er weinig terechtkomt van de klimaatbeloftes. En Extinction Rebellion heeft rode verf gegooid op het lange voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, zo melden verschillende media. Verder hadden vooral Oost- en Midden-Nederland last van treinen die niet reden. Deze keer niet door stakingen vanuit het personeel, maar door sabotage waardoor spoorstoring ontstond. ProRail zegt dat er moedwillig buizen aan het spoor zijn vastgemaakt en dit op meerdere plekken verspreid over het land. Tot op heden van inspreken van dit nieuws heeft nog niemand de sabotage geclaimd. In wat leuke nieuws, wethouder Sport en Bewegen, Michel Bakelaar, deed afgelopen maandag mee aan de eerste les van de nieuwe 10-week Sterk en Fit programma. Dit is een gratis lesprogramma waarin deelnemers onder begeleiding van een personal trainer kunnen werken aan hun kracht, conditie, balans en stabiliteit. En het is direct een mooie manier om buurtgenoten te ontmoeten. Een aanmeldingsformulier en het actuele lesrooster zijn te vinden via de site van sportbedrijf Lelystad. En een landelijke erkenning voor Lelymare Horses. Het centrum specialiseert zich voor opfok en revalidatie van paarden en zij hebben afgelopen zaterdag de publieksprijs gewonnen tijdens de verkiezing Hippische Ondernemer van het jaar 2026. In het juryrapport worden ze vooral geprezen om hun professionele ondernemerschap, duurzaamheid en het paardenwelzijn. Zo bericht Flevopost.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het weer is omgeslagen. Vandaag hebben we de paraplu en een jas nodig. Toch is er naast buien met kans op onweer ook ruimte voor de zon. Door een stevige noordwestenwind stijgt de temperatuur tijdens droge momenten met zonneschijn niet verder dan 19 of 20 graden. Tegen en in de avond neemt de wind af, klaart het breed op en blijft het op een enkele bui na droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen begint nagenoeg droog met soms zonneschijn. Al snel wordt de bewolking dikker. Vooral in de middag en avond verwacht ik enige tijd regen. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en met amper 18 graden is het vrij fris. Vrijdag blijft het zo goed als droog. Er zijn wolken, maar ook perioden met zon. Het wordt echter net als morgen niet warmer dan 18 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. In het midden van het land staat nu wel een lange file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is het oponthoud tussen Stroe en Hoevelaken 20 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. En ook staat er file op de N227, wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de A28 nu zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Mariet Krol met het NOS Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
5: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
4: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
6: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
4: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land worden de files inmiddels weer korter. Er staat nog wel file op de N227, wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Daar is het oponthoud bij de aansluiting met de A28 zo'n 10 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein, ruim 10 minuten vertraging. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat file vanaf Den Dolder tot aan Utrecht een kleine 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Eindelijk heb ik haar ontmoet, de vrouw waar ik al jaren van droom. Een wonderschone vrouw van botten, vlees en bloed. Ze moet gelukkig niets hebben van siliconen en plastische chirurgie. Och man, elke keer als zij in de buurt is, slaan mijn zintuigen compleet op hol. Maar op de een of andere manier lijkt het me erg onwaarschijnlijk dat er ooit iets tussen ons zal gebeuren. Ik ken mijn plaats en geloof me, die is ver beneden haar stand. Ze komt namelijk uit een zeer goed milieu. En wat heeft een doodgewone jongen als ik zo'n vrouw nou te bieden, laten we eerlijk zijn? Erg weinig. Eén keer kwam ze op me aflopen en zei wat tegen me, maar ik heb nog steeds geen flauw idee wat. De hele situatie leek haast een droom. Het voelde zo onecht dat alles als een roes aan me voorbij trok. Ik hoorde nauwelijks wat ze zei. Laat staan dat ik iets terug kon zeggen. Nee, tussen ons zal het nooit wat worden, hoe graag ik dat ook wil. Om je een idee te geven, kan ik mijn droomvrouw eigenlijk nog het beste vergelijken met vrouwen als Cleopatra en Jeanne d'Arc, of zelfs met Afrodite, de godin van de liefde. Allemaal vrouwen die ver boven mij staan.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het was gisteren Prinsjesdag en er werd flink geprotesteerd vanuit onder andere boeren. Niet alleen rondom Lelystad, maar door het hele land. Er zijn onder andere protesterende boeren gespot bij de Praamweg. En volgens Rijkswaterstaat zijn er op verschillende plekken in het land brandjes langs de weg gemeld. Voor de duidelijkheid, Flevolandse boeren hebben niet meegedaan aan het in brand steken van hooibalen. Maar ook klimaatbewegingen zijn kritisch over het regeerakkoord en stellen dat er weinig terechtkomt van de klimaatbeloftes. En Extinction Rebellion heeft rode verf gegooid op het lange voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, zo melden verschillende media. Verder hadden vooral Oost- en Midden-Nederland last van treinen die niet reden. Deze keer niet door stakingen vanuit het personeel, maar door sabotage waardoor spoorstoring ontstond. ProRail zegt dat er moedwillig buizen aan het spoor zijn vastgemaakt en dit op meerdere plekken verspreid over het land. Tot op heden van inspreken van dit nieuws heeft nog niemand de sabotage geclaimd. In wat leuke nieuws, wethouder Sport en Bewegen, Michel Bakelaar, deed afgelopen maandag mee aan de eerste les van de nieuwe 10-week Sterk en Fit programma. Dit is een gratis lesprogramma waarin deelnemers onder begeleiding van een personal trainer kunnen werken aan hun kracht, conditie, balans en stabiliteit. En het is direct een mooie manier om buurtgenoten te ontmoeten. Een aanmeldingsformulier en het actuele lesrooster zijn te vinden via de site van sportbedrijf Lelystad. En een landelijke erkenning voor Lelymare Horses. Het centrum specialiseert zich voor opfok en revalidatie van paarden en zij hebben afgelopen zaterdag de publieksprijs gewonnen tijdens de verkiezing Hippische Ondernemer van het jaar 2026. In het juryrapport worden ze vooral geprezen om hun professionele ondernemerschap, duurzaamheid en het paardenwelzijn. Zo bericht Flevopost.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het weer is omgeslagen. Vandaag hebben we de paraplu en een jas nodig. Toch is er naast buien met kans op onweer ook ruimte voor de zon. Door een stevige noordwestenwind stijgt de temperatuur tijdens droge momenten met zonneschijn niet verder dan 19 of 20 graden. Tegen en in de avond neemt de wind af, klaart het breed op en blijft het op een enkele bui na droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen begint nagenoeg droog met soms zonneschijn. Al snel wordt de bewolking dikker. Vooral in de middag en avond verwacht ik enige tijd regen. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en met amper 18 graden is het vrij fris. Vrijdag blijft het zo goed als droog. Er zijn wolken, maar ook perioden met zon. Het wordt echter net als morgen niet warmer dan 18 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staan nog wel geteld twee files. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein, daar is het oponthoud 10 minuten. En de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Daar rijdt het langzaam tussen Westervoort en het Gelredom. De vertraging is hier ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het was gisteren Prinsjesdag en er werd flink geprotesteerd vanuit onder andere boeren. Niet alleen rondom Lelystad, maar door het hele land. Er zijn onder andere protesterende boeren gespot bij de Praamweg. En volgens Rijkswaterstaat zijn er op verschillende plekken in het land brandjes langs de weg gemeld. Voor de duidelijkheid, Flevolandse boeren hebben niet meegedaan aan het in brand steken van hooibalen. Maar ook klimaatbewegingen zijn kritisch over het regeerakkoord en stellen dat er weinig terechtkomt van de klimaatbeloftes. En Extinction Rebellion heeft rode verf gegooid op het lange voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, zo melden verschillende media. Verder hadden vooral Oost- en Midden-Nederland last van treinen die niet reden. Deze keer niet door stakingen vanuit het personeel, maar door sabotage waardoor spoorstoring ontstond. ProRail zegt dat er moedwillig buizen aan het spoor zijn vastgemaakt en dit op meerdere plekken verspreid over het land. Tot op heden van inspreken van dit nieuws heeft nog niemand de sabotage geclaimd. In wat leuke nieuws, wethouder Sport en Bewegen, Michel Bakelaar, deed afgelopen maandag mee aan de eerste les van de nieuwe 10-week Sterk en Fit programma. Dit is een gratis lesprogramma waarin deelnemers onder begeleiding van een personal trainer kunnen werken aan hun kracht, conditie, balans en stabiliteit. En het is direct een mooie manier om buurtgenoten te ontmoeten. Een aanmeldingsformulier en het actuele lesrooster zijn te vinden via de site van sportbedrijf Lelystad. En een landelijke erkenning voor Lelymare Horses. Het centrum specialiseert zich voor opfok en revalidatie van paarden en zij hebben afgelopen zaterdag de publieksprijs gewonnen tijdens de verkiezing Hippische Ondernemer van het jaar 2026. In het juryrapport worden ze vooral geprezen om hun professionele ondernemerschap, duurzaamheid en het paardenwelzijn. Zo bericht Flevopost.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het weer is omgeslagen. Vandaag hebben we de paraplu en een jas nodig. Toch is er naast buien met kans op onweer ook ruimte voor de zon. Door een stevige noordwestenwind stijgt de temperatuur tijdens droge momenten met zonneschijn niet verder dan 19 of 20 graden. Tegen en in de avond neemt de wind af, klaart het breed op en blijft het op een enkele bui na droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen begint nagenoeg droog met soms zonneschijn. Al snel wordt de bewolking dikker. Vooral in de middag en avond verwacht ik enige tijd regen. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en met amper 18 graden is het vrij fris. Vrijdag blijft het zo goed als droog. Er zijn wolken, maar ook perioden met zon. Het wordt echter net als morgen niet warmer dan 18 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: struggle with that.
1: Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het was gisteren Prinsjesdag en er werd flink geprotesteerd vanuit onder andere boeren. Niet alleen rondom Lelystad, maar door het hele land. Er zijn onder andere protesterende boeren gespot bij de Praamweg. En volgens Rijkswaterstaat zijn er op verschillende plekken in het land brandjes langs de weg gemeld. Voor de duidelijkheid, Flevolandse boeren hebben niet meegedaan aan het in brand steken van hooibalen. Maar ook klimaatbewegingen zijn kritisch over het regeerakkoord en stellen dat er weinig terechtkomt van de klimaatbeloftes. En Extinction Rebellion heeft rode verf gegooid op het lange voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, zo melden verschillende media. Verder hadden vooral Oost- en Midden-Nederland last van treinen die niet reden. Deze keer niet door stakingen vanuit het personeel, maar door sabotage waardoor spoorstoring ontstond. ProRail zegt dat er moedwillig buizen aan het spoor zijn vastgemaakt en dit op meerdere plekken verspreid over het land. Tot op heden van inspreken van dit nieuws heeft nog niemand de sabotage geclaimd. In wat leuke nieuws, wethouder Sport en Bewegen, Michel Bakelaar, deed afgelopen maandag mee aan de eerste les van de nieuwe 10-week Sterk en Fit programma. Dit is een gratis lesprogramma waarin deelnemers onder begeleiding van een personal trainer kunnen werken aan hun kracht, conditie, balans en stabiliteit. En het is direct een mooie manier om buurtgenoten te ontmoeten. Een aanmeldingsformulier en het actuele lesrooster zijn te vinden via de site van sportbedrijf Lelystad. En een landelijke erkenning voor Lelymare Horses. Het centrum specialiseert zich voor opfok en revalidatie van paarden en zij hebben afgelopen zaterdag de publieksprijs gewonnen tijdens de verkiezing Hippische Ondernemer van het jaar 2026. In het juryrapport worden ze vooral geprezen om hun professionele ondernemerschap, duurzaamheid en het paardenwelzijn. Zo bericht Flevopost.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het weer is omgeslagen. Vandaag hebben we de paraplu en een jas nodig. Toch is er naast buien met kans op onweer ook ruimte voor de zon. Door een stevige noordwestenwind stijgt de temperatuur tijdens droge momenten met zonneschijn niet verder dan 19 of 20 graden. Tegen en in de avond neemt de wind af, klaart het breed op en blijft het op een enkele bui na droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen begint nagenoeg droog met soms zonneschijn. Al snel wordt de bewolking dikker. Vooral in de middag en avond verwacht ik enige tijd regen. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en met amper 18 graden is het vrij fris. Vrijdag blijft het zo goed als droog. Er zijn wolken, maar ook perioden met zon. Het wordt echter net als morgen niet warmer dan 18 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Het was gisteren Prinsjesdag en er werd flink geprotesteerd vanuit onder andere boeren. Niet alleen rondom Lelystad, maar door het hele land. Er zijn onder andere protesterende boeren gespot bij de Praamweg. En volgens Rijkswaterstaat zijn er op verschillende plekken in het land brandjes langs de weg gemeld. Voor de duidelijkheid, Flevolandse boeren hebben niet meegedaan aan het in brand steken van hooibalen. Maar ook klimaatbewegingen zijn kritisch over het regeerakkoord en stellen dat er weinig terechtkomt van de klimaatbeloftes. En Extinction Rebellion heeft rode verf gegooid op het lange voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, zo melden verschillende media. Verder hadden vooral Oost- en Midden-Nederland last van treinen die niet reden. Deze keer niet door stakingen vanuit het personeel, maar door sabotage waardoor spoorstoring ontstond. ProRail zegt dat er moedwillig buizen aan het spoor zijn vastgemaakt en dit op meerdere plekken verspreid over het land. Tot op heden van inspreken van dit nieuws heeft nog niemand de sabotage geclaimd. In wat leuke nieuws, wethouder Sport en Bewegen, Michel Bakelaar, deed afgelopen maandag mee aan de eerste les van de nieuwe 10-week Sterk en Fit programma. Dit is een gratis lesprogramma waarin deelnemers onder begeleiding van een personal trainer kunnen werken aan hun kracht, conditie, balans en stabiliteit. En het is direct een mooie manier om buurtgenoten te ontmoeten. Een aanmeldingsformulier en het actuele lesrooster zijn te vinden via de site van sportbedrijf Lelystad. En een landelijke erkenning voor Lelymare Horses. Het centrum specialiseert zich voor opfok en revalidatie van paarden en zij hebben afgelopen zaterdag de publieksprijs gewonnen tijdens de verkiezing Hippische Ondernemer van het jaar 2026. In het juryrapport worden ze vooral geprezen om hun professionele ondernemerschap, duurzaamheid en het paardenwelzijn. Zo bericht Flevopost.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De wolken en buien trekken naar het zuidoosten weg. Vanavond neemt de wind af en draait naar het zuidwesten. Het klaart soms breed op in Lelystad. Er kan nog wel een enkele bui voorkomen. Het wordt al snel fris. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het eerst nagenoeg droog met soms zonneschijn. Geleidelijk neemt de bewolking toe. In de middag en avond zijn er perioden met regen. De wind waait stevig vanuit het zuidwesten. Met amper 18 graden is het frisser dan vandaag. Vrijdag blijft tot op een enkele bui na het droog. De zon schijnt van tijd tot tijd. Toch wordt het opnieuw niet warmer dan 18 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eertmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Het was gisteren Prinsjesdag en er werd flink geprotesteerd vanuit onder andere boeren. Niet alleen rondom Lelystad, maar door het hele land. Er zijn onder andere protesterende boeren gespot bij de Praamweg en volgens Rijkswaterstaat zijn er op verschillende plekken in het land brandjes langs de weg gemeld. Voor de duidelijkheid, Flevolandse boeren hebben niet meegedaan aan het in brand steken van hooibalen. Maar ook klimaatbewegingen zijn kritisch over het regeerakkoord en stellen dat er weinig terechtkomt van de klimaatbeloftes. En Extinction Rebellion heeft rode verf gegooid op het lange voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, zo melden verschillende media. Verder hadden vooral Oost- en Midden-Nederland last van treinen die niet reden. Deze keer niet door stakingen vanuit het personeel, maar door sabotage waardoor spoorstoring ontstond. ProRail zegt dat er moedwillig buizen aan het spoor zijn vastgemaakt en dit op meerdere plekken verspreid over het land. Tot op heden van inspreken van dit nieuws heeft nog niemand de sabotage geclaimd. In wat leuke nieuws, wethouder Sport en Bewegen, Michel Bakelaar, deed afgelopen maandag mee aan de eerste les van een nieuwe 10-week Sterk en Fit programma. Dit is een gratis lesprogramma waarin deelnemers onder begeleiding van een personal trainer kunnen werken aan hun kracht, conditie, balans en stabiliteit. En het is direct een mooie manier om buurtgenoten te ontmoeten. Een aanmeldingsformulier en het actuele lesrooster zijn te vinden via de site van sportbedrijf Lelystad. En een landelijke erkenning voor Lelymare Horses. Het centrum specialiseert zich voor opfok en revalidatie van paarden en zij hebben afgelopen zaterdag de publieksprijs gewonnen tijdens de verkiezing Hippische Ondernemer van het jaar 2026. In het juryrapport worden ze vooral geprezen om hun professionele ondernemerschap, duurzaamheid en het paardenwelzijn. Zo bericht Flevopost.
4: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De wolken en buien trekken naar het zuidoosten weg. Vanavond neemt de wind af en draait naar het zuidwesten. Het klaart soms breed op in Lelystad. Er kan nog wel een enkele bui voorkomen. Het wordt al snel fris. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het eerst nagenoeg droog met soms zonneschijn. Geleidelijk neemt de bewolking toe. In de middag en avond zijn er perioden met regen. De wind waait stevig vanuit het zuidwesten. Met amper 18 graden is het frisser dan vandaag. Vrijdag blijft het op een enkele bui na het droog. De zon schijnt van tijd tot tijd. Toch wordt het opnieuw niet warmer dan 18 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Het was gisteren Prinsjesdag en er werd flink geprotesteerd vanuit onder andere boeren. Niet alleen rondom Lelystad, maar door het hele land. Er zijn onder andere protesterende boeren gespot bij de Praamweg. En volgens Rijkswaterstaat zijn er op verschillende plekken in het land brandjes langs de weg gemeld. Voor de duidelijkheid, Flevolandse boeren hebben niet meegedaan aan het in brand steken van hooibalen. Maar ook klimaatbewegingen zijn kritisch over het regeerakkoord en stellen dat er weinig terechtkomt van de klimaatbeloftes. En Extinction Rebellion heeft rode verf gegooid op het lange voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, zo melden verschillende media. Verder hadden vooral Oost- en Midden-Nederland last van treinen die niet reden. Deze keer niet door stakingen vanuit het personeel, maar door sabotage waardoor spoorstoring ontstond. ProRail zegt dat er moedwillig buizen aan het spoor zijn vastgemaakt en dit op meerdere plekken verspreid over het land. Tot op heden van inspreken van dit nieuws heeft nog niemand de sabotage geclaimd. In wat leuke nieuws, wethouder Sport en Bewegen, Michel Bakelaar, deed afgelopen maandag mee aan de eerste les van een nieuwe 10-week Sterk en Fit programma. Dit is een gratis lesprogramma waarin deelnemers onder begeleiding van een personal trainer kunnen werken aan hun kracht, conditie, balans en stabiliteit. En het is direct een mooie manier om buurtgenoten te ontmoeten. Een aanmeldingsformulier en het actuele lesrooster zijn te vinden via de site van sportbedrijf Lelystad. En een landelijke erkenning voor Lelymare Horses. Het centrum specialiseert zich voor opfok en revalidatie van paarden en zij hebben afgelopen zaterdag de publieksprijs gewonnen tijdens de verkiezing Hippische Ondernemer van het jaar 2026. In het juryrapport worden ze vooral geprezen om hun professionele ondernemerschap, duurzaamheid en het paardenwelzijn. Zo bericht Flevopost.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De wolken en buien trekken naar het zuidoosten weg. Vanavond neemt de wind af en draait naar het zuidwesten. Het klaart soms breed op in Lelystad. Er kan nog wel een enkele bui voorkomen. Het wordt al snel fris. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het eerst nagenoeg droog met soms zonneschijn. Geleidelijk neemt de bewolking toe. In de middag en avond zijn er perioden met regen. De wind waait stevig vanuit het zuidwesten. Met amper 18 graden is het frisser dan vandaag. Vrijdag blijft tot op een enkele bui na droog. De zon schijnt van tijd tot tijd. Toch wordt het opnieuw niet warmer dan 18 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A28 naar Utrecht, tussen Den Dolder en Utrecht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het was gisteren Prinsjesdag en er werd flink geprotesteerd vanuit onder andere boeren. Niet alleen rondom Lelystad, maar door het hele land. Er zijn onder andere protesterende boeren gespot bij de Praamweg. En volgens Rijkswaterstaat zijn er op verschillende plekken in het land brandjes langs de weg gemeld. Voor de duidelijkheid, Flevolandse boeren hebben niet meegedaan aan het in brand steken van hooibalen. Maar ook klimaatbewegingen zijn kritisch over het regeerakkoord en stellen dat er weinig terechtkomt van de klimaatbeloftes. En Extinction Rebellion heeft rode verf gegooid op het lange voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, zo melden verschillende media. Verder hadden vooral Oost- en Midden-Nederland last van treinen die niet reden. Deze keer niet door stakingen vanuit het personeel, maar door sabotage waardoor spoorstoring ontstond. ProRail zegt dat er moedwillig buizen aan het spoor zijn vastgemaakt en dit op meerdere plekken verspreid over het land. Tot op heden van inspreken van dit nieuws heeft nog niemand de sabotage geclaimd. In wat leuke nieuws, wethouder Sport en Bewegen, Michel Bakelaar, deed afgelopen maandag mee aan de eerste les van de nieuwe 10-week Sterk en Fit programma. Dit is een gratis lesprogramma waarin deelnemers onder begeleiding van een personal trainer kunnen werken aan hun kracht, conditie, balans en stabiliteit. En het is direct een mooie manier om buurtgenoten te ontmoeten. Een aanmeldingsformulier en het actuele lesrooster zijn te vinden via de site van sportbedrijf Lelystad. En een landelijke erkenning voor Lelymare Horses. Het centrum specialiseert zich voor opfok en revalidatie van paarden en zij hebben afgelopen zaterdag de publieksprijs gewonnen tijdens de verkiezing Hippische Ondernemer van het jaar 2026. In het juryrapport worden ze vooral geprezen om hun professionele ondernemerschap, duurzaamheid en het paardenwelzijn. Zo bericht Flevopost.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De wolken en buien trekken naar het zuidoosten weg. Vanavond neemt de wind af en draait naar het zuidwesten. Het klaart soms breed op in Lelystad. Er kan nog wel een enkele bui voorkomen. Het wordt al snel fris. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het eerst nagenoeg droog met soms zonneschijn. Geleidelijk neemt de bewolking toe. In de middag en avond zijn er perioden met regen. De wind waait stevig vanuit het zuidwesten. Met amper 18 graden is het frisser dan vandaag. Vrijdag blijft het op een enkele bui na droog. De zon schijnt van tijd tot tijd. Toch wordt het opnieuw niet warmer dan 18 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 5 minuten vertraging bij Barneveld. 10 minuten op de A50. Vanuit Arnhem naar Os is het file rijden tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil verwacht dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Een meisje van 14 is aangehouden voor de vernieling van een basisschool in Mierlo. Met een groep gooide ze eind augustus ramen in en werd in de school een ravage aangericht. De schade wordt geschat op 100.000 euro. In de Tweede Kamer is het debat over de kabinetsplannen voor volgend jaar hervat, na een lunchpauze. Als derde spreker is PVV-leider Wilders aan de beurt. Hij denkt dat het kabinet op het punt staat te vallen, omdat er geen brede meerderheid in de Kamer in zicht is voor de plannen. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Het was gisteren Prinsjesdag en er werd flink geprotesteerd vanuit onder andere boeren. Niet alleen rondom Lelystad, maar door het hele land. Er zijn onder andere protesterende boeren gespot bij de Praamweg. En volgens Rijkswaterstaat zijn er op verschillende plekken in het land brandjes langs de weg gemeld. Voor de duidelijkheid, Flevolandse boeren hebben niet meegedaan aan het in brand steken van hooibalen. Maar ook klimaatbewegingen zijn kritisch over het regeerakkoord en stellen dat er weinig terechtkomt van de klimaatbeloftes. En Extinction Rebellion heeft rode verf gegooid op het lange voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, zo melden verschillende media. Verder hadden vooral Oost- en Midden-Nederland last van treinen die niet reden. Deze keer niet door stakingen vanuit het personeel, maar door sabotage waardoor spoorstoring ontstond. ProRail zegt dat er moedwillig buizen aan het spoor zijn vastgemaakt en dit op meerdere plekken verspreid over het land. Tot op heden van inspreken van dit nieuws heeft nog niemand de sabotage geclaimd. In wat leuke nieuws, wethouder Sport en Bewegen, Michel Bakelaar, deed afgelopen maandag mee aan de eerste les van een nieuwe 10-week Sterk en Fit programma. Dit is een gratis lesprogramma waarin deelnemers onder begeleiding van een personal trainer kunnen werken aan hun kracht, conditie, balans en stabiliteit. En het is direct een mooie manier om buurtgenoten te ontmoeten. Een aanmeldingsformulier en het actuele lesrooster zijn te vinden via de site van sportbedrijf Lelystad. En een landelijke erkenning voor Lelymare Horses. Het centrum specialiseert zich voor opfok en revalidatie van paarden en zij hebben afgelopen zaterdag de publieksprijs gewonnen tijdens de verkiezing Hippische Ondernemer van het jaar 2026. In het juryrapport worden ze vooral geprezen om hun professionele ondernemerschap, duurzaamheid en het paardenwelzijn. Zo bericht Flevopost.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De wolken en buien trekken naar het zuidoosten weg. Vanavond neemt de wind af en draait naar het zuidwesten. Het klaart soms breed op in Lelystad. Er kan nog wel een enkele bui voorkomen. Het wordt al snel fris. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het eerst nagenoeg droog met soms zonneschijn. Geleidelijk neemt de bewolking toe. In de middag en avond zijn er perioden met regen. De wind waait stevig vanuit het zuidwesten. Met amper 18 graden is het frisser dan vandaag. Vrijdag blijft het op een enkele bui na droog. De zon schijnt van tijd tot tijd. Toch wordt het opnieuw niet warmer dan 18 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer behoorlijk druk op de weg. 70 kilometer file in onze regio. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij Zevenaar. De vertraging is een half uur op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. 9 kilometer file tussen Afrit Maren en Amersfoort-Vathorst. Bergingswerkzaamheden houden daar de linkerrijstrook dicht. 10 minuten oponthoud op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij Utrecht. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. File staat weer bij Ravenstein. En is 10 kilometer vanaf knooppunt Valburg, rijdt het daar langzaam. 10 minuten vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen-Zuid. En 10 minuten op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. File staat bij Westervoort en is 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en 3 voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij Zevenaar 9 kilometer file en klein kwartiertje vertraging. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle 10 kilometer file bij Amersfoort-Vathorst met een half uur tijdsverlies. 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij Utrecht. En na een ongeluk zijn er 2 rijstroken van de A50 dicht vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Grijzoord. Kwartiertje vertraging daar. Ook een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 12 kilometer file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. De veroordeling van de Kosovaarse oud-president Thaçi tot 25 jaar cel heeft in Kosovo tot teleurstelling en woede geleid. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van Kosovo tegen het Servische leger. Veel Kosovo-Albanese zien hem als een held en hadden vrijspraak verwacht. In Vught is een man uit een hoogwerker gesprongen omdat hij werd aangevallen door hoornaars. De man was een boom aan het snoeien en viel 12 meter naar beneden en raakte zwaar gewond. Het weer, vanavond en vannacht wordt het droger en dan koelt het af tot een graad of 13.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Het was gisteren Prinsjesdag en er werd flink geprotesteerd vanuit onder andere boeren. Niet alleen rondom Lelystad, maar door het hele land. Er zijn onder andere protesterende boeren gespot bij de Praamweg en volgens Rijkswaterstaat zijn er op verschillende plekken in het land brandjes langs de weg gemeld. Voor de duidelijkheid, Flevolandse boeren hebben niet meegedaan aan het in brand steken van hooibalen. Maar ook klimaatbewegingen zijn kritisch over het regeerakkoord en stellen dat er weinig terechtkomt van de klimaatbeloftes. En Extinction Rebellion heeft rode verf gegooid op het lange voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, zo melden verschillende media. Verder hadden vooral Oost- en Midden-Nederland last van treinen die niet reden. Deze keer niet door stakingen vanuit het personeel, maar door sabotage waardoor spoorstoring ontstond. ProRail zegt dat er moedwillig buizen aan het spoor zijn vastgemaakt en dit op meerdere plekken verspreid over het land. Tot op heden van inspreken van dit nieuws heeft nog niemand de sabotage geclaimd. In wat leuke nieuws, wethouder Sport en Bewegen, Michel Bakelaar, deed afgelopen maandag mee aan de eerste les van een nieuwe 10-week Sterk en Fit programma. Dit is een gratis lesprogramma waarin deelnemers onder begeleiding van een personal trainer kunnen werken aan hun kracht, conditie, balans en stabiliteit. En het is direct een mooie manier om buurtgenoten te ontmoeten. Een aanmeldingsformulier en het actuele lesrooster zijn te vinden via de site van sportbedrijf Lelystad. En een landelijke erkenning voor Lelymare Horses. Het centrum specialiseert zich voor opfok en revalidatie van paarden en zij hebben afgelopen zaterdag de publieksprijs gewonnen tijdens de verkiezing Hippische Ondernemer van het jaar 2026. In het juryrapport worden ze vooral geprezen om hun professionele ondernemerschap, duurzaamheid en het paardenwelzijn. Zo bericht Flevopost.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De wolken en buien trekken naar het zuidoosten weg. Vanavond neemt de wind af en draait naar het zuidwesten. Het klaart soms breed op in Lelystad. Er kan nog wel een enkele bui voorkomen. Het wordt al snel fris. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het eerst nagenoeg droog met soms zonneschijn. Geleidelijk neemt de bewolking toe. In de middag en avond zijn er perioden met regen. De wind waait stevig vanuit het zuidwesten. Met amper 18 graden is het frisser dan vandaag. Vrijdag blijft het op een enkele bui na droog. De zon schijnt van tijd tot tijd. Toch wordt het opnieuw niet warmer dan 18 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op verschillende plaatsen rijden langzaam in onze regio bijna 90 kilometer file bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. Nasleep van een ongeluk op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij knooppunt Grijshoord is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een klein kwartiertje. Die vertraging heb je ook op de A50 vanuit Arnhem naar Os door 11 kilometer file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Lent weer 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Gied On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het iets minder druk op de wegen. Ook in onze regio is dat te merken. Zo heb je nog 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Hilversum Noord. 10 minuutjes op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij Utrecht 3 kilometer file vanaf afrit Den Dolder rijdt het langzaam. 10 minuten extra op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Heteren. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En ook een kwartier vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Langzaam rijden over 4 kilometer tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat laat minder verkeer tegelijkertijd rijden op de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam. In de constructie zijn scheuren ontdekt en om de brug niet te zwaar te belasten mag het alleen over de vluchtstrook. De oostelijke Suurhofbrug, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd, wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal. Hij vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. Wie hem opvolgt is nog niet bekendgemaakt. In Vught is een man uit een hoogwerker gesprongen omdat hij werd aangevallen door hoornaars. De man was een boom aan het snoeien. Hij viel 12 meter naar beneden en raakte zwaar gewond. Het weer, morgen eerst droog en zonnig, later volgt regen en het wordt 19 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Het was gisteren Prinsjesdag en er werd flink geprotesteerd vanuit onder andere boeren. Niet alleen rondom Lelystad, maar door het hele land. Er zijn onder andere protesterende boeren gespot bij de Praamweg en volgens Rijkswaterstaat zijn er op verschillende plekken in het land brandjes langs de weg gemeld. Voor de duidelijkheid, Flevolandse boeren hebben niet meegedaan aan het in brand steken van hooibalen. Maar ook klimaatbewegingen zijn kritisch over het regeerakkoord en stellen dat er weinig terechtkomt van de klimaatbeloftes. En Extinction Rebellion heeft rode verf gegooid op het lange voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, zo melden verschillende media. Verder hadden vooral Oost- en Midden-Nederland last van treinen die niet reden. Deze keer niet door stakingen vanuit het personeel, maar door sabotage waardoor spoorstoring ontstond. ProRail zegt dat er moedwillig buizen aan het spoor zijn vastgemaakt en dit op meerdere plekken verspreid over het land. Tot op heden van inspreken van dit nieuws heeft nog niemand de sabotage geclaimd. In wat leuke nieuws, wethouder Sport en Bewegen, Michel Bakelaar, deed afgelopen maandag mee aan de eerste les van de nieuwe 10-week Sterk en Fit programma. Dit is een gratis lesprogramma waarin deelnemers onder begeleiding van een personal trainer kunnen werken aan hun kracht, conditie, balans en stabiliteit. En het is direct een mooie manier om buurtgenoten te ontmoeten. Een aanmeldingsformulier en het actuele lesrooster zijn te vinden via de site van sportbedrijf Lelystad. En een landelijke erkenning voor Lelymare Horses. Het centrum specialiseert zich voor opfok en revalidatie van paarden en zij hebben afgelopen zaterdag de publieksprijs gewonnen tijdens de verkiezing Hippische Ondernemer van het jaar 2026. In het juryrapport worden ze vooral geprezen om hun professionele ondernemerschap, duurzaamheid en het paardenwelzijn. Zo bericht Flevopost.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: De wolken en buien trekken naar het zuidoosten weg. Vanavond neemt de wind af en draait naar het zuidwesten. Het klaart soms breed op in Lelystad. Er kan nog wel een enkele bui voorkomen. Het wordt al snel fris. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het eerst nagenoeg droog met soms zonneschijn. Geleidelijk neemt de bewolking toe. In de middag en avond zijn er perioden met regen. De wind waait stevig vanuit het zuidwesten, Met amper 18 graden is het frisser dan vandaag. Vrijdag blijft het op een enkele bui na droog. De zon schijnt van tijd tot tijd. Toch wordt het opnieuw niet warmer dan 18 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land nog file op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En bijna een half uur vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen Elst en Lent 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor de begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
1: Wat in de Tweede Kamer gaat morgen door, dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
3: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
1: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer nog op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: komend uur kun je luisteren naar Muziektrip, het programma voor de muziekliefhebber met Rolf Vermeer.
1: Hartelijk welkom weer bij een aflevering van Muziektrip. En dit is de 400ste. En ja, meteen na de tune krijg je mij alweer te horen. Want ja, bij die 400ste uitzending had ik zoiets van, daar moet ik toch iets leuks voor maken. En ik heb gekozen om alleen maar muziek van vinyl te draaien. Af en toe een stuk van een LP, maar het meeste zijn singeltjes. En ja, dan heb je kans dat je de achterkant bijna kan horen. Ja, dat maakt het nou eigenlijk wel, vind ik wel weer leuk. En daarom, ik begin de uitzending met The Creation en Painter Man.

zoals gezegd, muziek van vinyl en dit keer niet van CD of iets in die richting. The Creation, ja, dat was het eerste singeltje wat ik draaide en opgericht in 1966. Making Time was hun grootste hit, alhoewel dat bij mij toch wel redelijk onbekend was. Painterman was iets bekender en zij bespeelde gitaar met een strijkstok. Dit nummer kwam in Engeland in de top 40 terecht en in Duitsland kwam het op de 8e plek terecht. En mocht je denken van, ik ken dat, ja, dat kan kloppen, want in 1979 deed de formatie Boney M dit dunnetjes over en had er ontzettend veel succes mee. Niet alle singeltjes zijn slecht en sommige hebben aardig de tand destijds weten te doorstaan, zo ook de volgende. Don't Want to Wait Anymore van The Tubes uit Phoenix, Arizona, eind jaren 60 opgericht. In 1972 verhuisden ze de hele bende naar San Francisco, want ja, er kwamen wat leden bij. Ze zijn meest bekend door parodiserende teksten en live shows. Die waren groots, bizar, chockerend. En in 1980 deden ze een heel klein beetje mee in de veel geflopte film Xanadu. En in 1981 kwam dit nummer uit, Don't Want to Wait Anymore. En in Nederland werd het een flop, maar ik blijf het een fantastisch mooi nummer vinden. Oordeel zelf.

0: hiep, hiep, hiep. Hoera!
1: En na de Tubes, het cocktailtrio, piepend en krakend was dit singeltje. En Bartje Vier, de uitvinder van het bier. Ze waren populair in de jaren 50, 60, 70 van de vorige eeuw. Nederlandstalige nummers en de Flowy Circus was eigenlijk hun grootste hit. En dat was in 1965. Veel nummers werden ook vertaald uit het Engels. En dit nummer, Bartje 4, stamt uit 1961. En ik vond het heel erg leuk. Ik sprak geen woord Engels. En ja, dan is Nederlands natuurlijk wel heel erg leuk. Goed, door naar 1978. Een formatie waar ik groot fan van ben. De formatie Venice. En een van hun eerste singeltjes werd populair door de NBC-tv-show What Really Happened to the Class of 65. En het singeltje heet dan ook Theme from the Class of 65, Venice.

0: Dit is Muziektrip met Rolf Vermeer.
1: We horen de laatste tijd nooit meer iets van Los Pompadours. Erg jammer. Dit was nu eens een eerlijk orkest. Niet zo commercieel als Edmundo Ross. Niet zo kitschig als de Tijuana Brass. Ze hadden iets levenserts dat we hier veel te weinig horen. Ze zijn ook nooit buiten Latijns-Amerika geweest. En daar deden ze wel beschouwd heel verstandig aan. Nu heb ik hier een bandje van de laatste opname die Los Pompadours hebben gemaakt. Die opname is nooit vrijgegeven. Let u dus goed op. Ze spelen het overbekende en toch altijd weer opwindende. Maar nee, luistert u zelf maar.

0: De bezetting is kleiner dan gewoonlijk. Zo missen we hier Felipe Cárdenas, de veteraan van het orkest. Hij had namelijk oneenigheid met de andere trompetist, Pancho Colón, en wou niet meer meedoen. De sound, om dat woord maar eens te gebruiken, leidt er merkbaar onder. En het ergste is, hij had best kunnen komen, want Pancho was net voor de opname weggekocht door de Kilimanjaros. Dus die staat ook niet op de band. U zult evenmin Pepe de Guadalupe horen. Naar mijn mening de beste gitarist van zijn generatie. Hij was afwezig omdat hij een confrontatie met zijn medeminnaar schuwde. Deze, de veelbesproken harpist Porfirio Robles, had een verhouding, moet u weten, met de vrouw van de tweede gitarist. Zijn naam is me ontschoten. Maar wat wil nu het geval? Pepe had een zeer laat uur met haar in de kleedkamer doorgebracht. En daar was Porfirio achtergekomen. Hij was tot alles in staat. Om hem te kalmeren had zij zich bereid verklaard om heimelijk met hem naar Santa Cruz te vertrekken. Dus Porfirio ontbrak bij de opname, evenals de zangeres Cajita, want die was de vrouw in kwestie. Vandaar dat er op deze band geen vocaal gedeelte voorkomt. Herman, de tweede gitarist dus, had zich van het leven beroofd en was niet in de studio verschenen. De politie vertrouwde de zaak niet helemaal en nam Tiberio Duarte in hechtenis. Daardoor mankeren in deze uitvoering de rumbaballen. Ik wil u echter opmerkzaam maken op José González, die het slagwerk bedient. Juist in deze opstelling komt hij mooi tot zijn recht. U heeft dat in het begin al kunnen ontdekken, maar ik geef u nog even de gelegenheid om op uw gemak te luisteren naar deze grote muzikus, zonder wie de laatste opname van Los Pompadores niet had kunnen slagen.
1: Het leuke van toen de tijd singeltjes kopen was dat als ze in de top 40 stonden, ze duur waren en gingen ze eruit, dan kon je ze een week later met flinke korting kopen. Zo ook deze. A-kant is £4 en dan hebben we het over 1973. En dit was Los Pompadores en het B-kantje. Dr. Anders P., geboren op 24 augustus 1919 toen in Zwitserland. Overleden in Amsterdam op 13 juni 2000. En 15. Zijn naam werd bedacht door Willem Duis. Want officieel was Dr. Anders P. ook echt Dr. Anders, maar dan in de economie. En Veerpont, ja, dat is natuurlijk ook zo'n geweldige taalkundig iets. Goed, van Dr. Anders P. verhuizen we de hele boel naar de Muppet Show. En die kon je zien tussen 1976 en 1981. En vanaf 1969 was het er af en toe wel eens te zien in Sesame Street. Althans, de poppen. Maar ze zeiden tegen Jim Henson, dat is kinderamusement. En later ging hij dan shows maken voor ouder publiek. Dus die Muppet Show. In 1977 kwam het eerste album uit van de Muppets. En daarop het geweldige nummer Manamana.
2: Manamana.

Je hoorde de Doobie Brothers en Toulouse Street van hun tweede album. En dat album heet ook Toulouse Street. En dat stamt uit juli 1972. Het stond, dat nummer Toulouse Street staat als B-kant op de single Listen to the Music. Maar ik vind deze toch ook wel heel erg mooi. En dan ga je kriskras door je singletjescollectie. En dan denk je van, ik wil ook wel iets Nederlands hebben. Een Nederlandse artieste. In dit geval Treya van der Schoot, oftewel Treya Dobbs. Het bekendste nummer van haar? Nou, toen moest ik ook wel even graven. Ploem Ploem Jenka uit 1965. Het nu volgende nummer is ook een hitje geweest in 1965. En toen stond het ook nog. Ploem Ploem Jenka stond in de hitparade. En dat was een sortiment van dans. Maar goed, genoeg gepraat. We gaan luisteren naar Treya Dobbs en You've Lost That Loving Feeling.

The Beatles en Twist and Shout. En oorspronkelijk heet het nummer Shake It Up, Baby. Van Top Notch. En de cover kwam later van de Isley Brothers. En die noemden het Twist and Shout. De Beatles namen het op het album Please Please Me. De hele dag hebben ze opnames gemaakt en John Lennon had keelpijn. En dit was het allerlaatste nummer wat ze zouden opnemen, of tenminste moesten opnemen op die dag. En hij schreeuwde het er gewoon uit. Maar dit was een versie van een EP'tje, zeg maar. Wembley Park Studio 1964, die ik onlangs te pakken kreeg. En daarop die versie Twist and Shout. Nu weer naar een Griekse formatie, Trio Helleniek. En ook dit piept en kraakt aan alle kanten. Trio Helleniek, Griekse sitarmuziek, bewerken voor westers publiek. De dans van Zorba was hun grote hit in 1965. En de Sirtaki, dat is een dans. En dans van Zorba is op twee na grootste top 40 hit aller tijden. We gaan terug naar 19 juni 1965. En dan luister je naar Ta Dakria, oftewel Sirtaki. Thank you.

I'm Afraid to Go Home uit 1964 van Cliff Richard. Geboren als Harry Roger Webb, maar in 1995 werd hij geridderd. En zijn artiestennaam werd toen ook zijn officiële naam. Ik wilde eigenlijk het nummer The 12 of Never draaien, het A-kantje. Maar die is in het begin wel zo dramatisch. En misschien kan ik er nog eens een keer wat aan doen. Maar toen koos ik gewoon voor de B-kant, I'm Afraid to Go Home. Ik hou ook wel van muziek die een beetje te draak steken met van alles en nog wat. Zo ook de volgende formatie. En later komt er nog zoiets voorbij. Maar goed, The Bread. Uit Engeland. Het zijn komieken Kaplan Kay en Roger Kitter. En ze maakten een satire op John McEnroe, de tennisser. Roger speelde John McEnroe en Kaplan was de scheidsrechter. De scheidsrechter verliest zijn geduld en schiet uiteindelijk John dood. Je hoort The Bread dus, wat ik wilde zeggen, met Chalk Dust, The Empire Strikes Back.

Pots was dat met het nummer Popmuzikant uit 1974. Hans Sanders studeerde aan de Sociale Academie in Eindhoven. En Bots stond voornamelijk bekend om strijdkreten, oproepen tot activisme en tegen de kernwapens en allemaal dat soort dingen. En de band genoot wel van de lol, maar ook van de inkomsten. En dat begon op een gegeven moment een beetje te wringen. En toen was het eigenlijk toch wel snel gedaan weer met Bots. In mei 2007 waren ze een aantal nummers opnieuw aan het opnemen en kreeg Hans Sanders te horen dat hij ziek was en overleed uiteindelijk in november 2007. Even kijken. De Buffoons kwamen voort uit de White Rockets in 1966. De eerste single was deze, met op de andere kant My World Fell Down. En het nummer Tomorrow Is Another Day, wat je zo meteen gaat horen, en het andere nummer My World Fell Down, zijn originele vroeger opgenomen door de Ivy League uit Engeland. En toen had ik zoiets van, ja, ik vind dat eigenlijk best wel een mooi nummer. Geweldig samenzang van de Buffoons. En ja, ik zou zeggen, oordeel zelf of het een mooi nummer is. Ja, ik vind van wel in ieder geval.

0: Die kunnen wel op janken, weet je dat?
1: That was wonderful.
2: Bravo.
1: I loved that.
2: Oh, it was great.
1: Well, it was pretty good.
2: Well, it wasn't bad.
1: Well, there were parts of it that weren't very good,
2: though. It could have been a lot better.
1: I didn't really like it.
2: It was pretty terrible.
1: It was bad.
2: It was awful.
1: I was terrible.
2: Get him away.
1: Hey, boo.
2: Boo.
3: Zoals ik al eerder zei, ik hou er wel van dat er een parodie wordt uitgebracht en ze een beetje de draak steken met een andere formatie. Je hoorde de Bumpers en het nummer Mijn Doedelzak. Het is een trio uit Rotterdam. Henk Post, John Poppeliers en Leo van der Velde. Hun eerste single heette Ik Dans de Bump met jou uit 1976. En de laatste was de Yippie Song uit 1980. Ja, het was natuurlijk een grote knipoog naar de formatie Love. En gaan we nu naar de laatste vocale. Een band uit Chicago uit 1972. Chicago in Illinois. En Styx heb ik het over. Dit komt van het album Cornerstone uit 1979. Tommy Shaw was de zanger en speelt de mandoline. En hij kocht een mandoline en kwam op een gegeven moment met dit nummer aanzetten. Hij had zoiets van, nou, dat is helemaal niks voor de band. Maar Dennis de Jong, een van de andere kapiteins op het schip, die vond het wel een leuk nummer. En toen hebben ze er gewoon Boat on the River van gemaakt. Nou, dat was de 400ste uitzending met singeltjes muziek. Heel veel stof hier op deze plek. Dus zodra het weer klaar is, komt de playlist weer. Waarschijnlijk donderdag en anders op vrijdag op de Facebookpagina van Muziektrip. Ik vond hem leuk om te maken en misschien komt er nog een keer een vervolg. Wat nu graag weer tot de volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
2: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
1: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
2: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
1: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
3: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zeker voor het onzeker en moeten we dit soort maatregelen nemen.
1: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Herrie.

0: Dit is Pas op Herrie met Martien Reinders, Tyler Arissen en Piotr Gieling.
1: Goedenavond en welkom bij het hardste programma van je regio. Je luistert weer naar...
2: Pas op, ik zit in de jingle. Herrie. Herrie. Herrie.
1: Ja, je zit eindelijk in de jingle.
2: Yes, ik hoorde mij.
1: Nou, alleen de uur openen nog en dan hebben we alles compleet. We trapten af met Spiritbox.
2: Ja, dat is even wat anders.
3: Ja, we zijn een heel wat anders gewend van Courtney LePlante. Dus normaal gesproken trekt die scheur al open. En dan denk je van...
2: Ik wou net zeggen, ik ben niet super bekend met Spiritbox. Maar de dingen die ik heb gehoord, het is allemaal een heel stuk heftiger dan dit. Dus het is wel een heel stuk meer mellow.
3: Ik was ook heel verbaasd toen ik dit hoorde.
2: Ik zag ook inderdaad eerste singeltje sinds laatst al Tsunami Sea 2025.
3: Ja.
2: Dat is ook wel vrij vlot eigenlijk qua nieuwe single dus.
3: Ja, dat wel. Dus hebben we... Kijk, het is nu... Ze komen voor mij wel met een nieuw album uit, dat wel.
2: Oké, okay. Zo verwachten 2027, denk ik.
3: Ja.
2: Dus we gaan het zien. Ze staan sowieso in het voorprogramma van Metallica, zie ik, op verschillende plekken. In de UK, Europa, Australië. Dus doen het niet verkeerd.
3: Ze staan 3 oktober in de AFAS Live in Amsterdam. Dus mocht je er zin in hebben... Nou, ik denk dat er live verkocht is. Want Metallica treedt ook op waarschijnlijk dan wat je zei met die tour. Dus,
2: ja, AFAS Live, dat is een hele grote zaal in Antwerpen.
3: Oh, maar ja, AFAS Live vind ik bijzonder. Het is toch wel Nederland.
2: Ja, AFAS Live. Ah, nee, België. Nee, daar in België hebben ze ook een zaal. AFAS nog iets. Je hebt 2 AFAS-zalen. 1 in Nederland en 1 in België.
3: Maar ja, goed. Als je ze wil zien, daar is weer het direct over.
1: Oké. Ja, dit was de uuropener van dit uur. Dus hou de tweede uuropener even in de gaten voor het tweede uur. En nog een derde plaat. Daar mag je weer even gaan puzzelen. Nog even de oplossing van vorige week. Want je had hem best wel lastig gemaakt. En er waren wel wat goede ideeën met betrekking tot de nummers. Maar het onderwerp was niet echt goed geraden volgens mij.
3: Nee, het had te maken met de OV-staking van die dag.
1: Ja.
2: En die was wel goed.
1: Dus er was flink over nagedacht. Mensen dachten weer te moeilijk. zoals ik mijn goede vriend Michel nog wel eens placht te betichten.
3: Ja,
1: hij vaak te moeilijk denkt.
3: Hij kwam de afgelopen zaterdag op terug bij Wildbergfest. Ja. Dus,
1: precies. Goed, wij gaan er weer een leuk programma van maken. We hebben weer zat muziek. Wij hebben afgelopen weekend een verschrikkelijk leuk weekend gehad bij Wildmanfest.
2: Ja,
3: zeker.
2: Ja, dat was echt geweldig. Dat was zo tof georganiseerd.
1: Ja.
2: De bands waren top, de mensen waren berengezellig. Er is geen negatief puntje eigenlijk te vinden. En waar het commentaar van vorig jaar was over het voedsel... dat je denkt, oh, dit jaar was er ook alleen Jan de patatboer... Hoe de beste man ook mag heten. Maar zelfs dat liep vlekkeloos. Je merkte eigenlijk van de ervaring die mensen vorig jaar daarmee hadden. Van die ging ook wat geleidelijker. In de plaats van met z'n allen.
1: Ja, precies.
3: Ja, dat wel. Ik denk dat ze daar vorig jaar wel lering uit hebben getrokken.
2: Ja.
1: Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik het idee had dat het wat rustiger was dan vorig jaar. Volgens mij was het vorig jaar drukker. Maar dat neemt niet weg dat er in ieder geval een hele hoop publiek aanwezig was.
2: Ja.
3: Ja, wat ik dus ook begrepen had, is dat het heel druk was in het begin. En laat op de avond, toen Cryptosis moest optreden, dat het zeg maar heel erg rustig was.
1: En toen begon het heel erg leeglopen. Ja. En dat was bij Martyr in dit geval niet het geval.
3: Nee, nu bleef het lekker gezellig druk op de vloer. Dus, ja.
2: Nee, nu was het eigenlijk weer precies even andersom. Op de begin vandaag was het inderdaad wat rustiger met Dystopia, Opium Death Sticks.
3: Ja.
2: Je merkte geleidelijk door de dag heen werd het steeds drukker. En ik had het idee dat bij Infirm, de ene laatste band... dat het eigenlijk het drukste moment van de dag was. Toen stond de zaal echt helemaal vol.
1: Ja,
3: ja, het was lekker druk, ja.
2: Ja.
1: Kan ik jullie nog even één ding zeggen? Tyler is heel erg druk bezig met het maken van een reportage... over het Wildman Metal Fest.
2: Ja.
1: Die kun je verwachten op ons YouTube-kanaal.
2: Mm-hmm.
1: Dus nog even wachten totdat het filmpje helemaal klaar is.
2: Aankomende vrijdag.
1: Wij hebben hem al gezien.
3: Hij is
1: maar er moet nog wat aan getweakt worden. En,
2: ik moet de puntjes op de i, maar
1: ja.
2: Aankomende vrijdagmiddag.
1: Dan krijg je dus een videootje met met onze reportage van het Wildman Metal Fest.
2: Ja, dat was ook super tof om een keer te doen inderdaad, zo met z'n allen.
1: Ja.
2: Een paar twee toffe interviews zitten erbij, dus ga je vrijdag alles van zien.
3: Ja.
1: Aankomende vrijdag dus. Wij gaan verder met het programma en we hebben nu een oudje klaarstaan. Die heeft... Martien is heel erg goed in oude nummers zoeken.
3: Ja, ja. Is er eentje uit 2002. Album Vs The World. Nou, voor de kenners zeggen van... Oh, dat is like Amon en Maat. Ja, dat klopt. Ik had deze voor jullie gekozen van... For the Step Wounds in Our Backs. MUZIEK

0: As a Lay Dying.
1: Ja. Boze Tim. Boze met een nieuwe band.
2: Nou ja, ik moet zeggen, het klinkt niet verkeerd. Dus ik denk, ja.
1: Maar ook volgens mij voor As I Lay Dying was dit heel wat anders dan wat ze hiervoor hebben gedaan. Ja. Maar was hiervoor ook allemaal een heel stuk harder en agressiever dan wat dit is.
2: Ja, ja, echt wel.
3: Is het nog wel dezelfde band?
1: Op Tim na, nee.
3: Nou ja, goed, als Tim Labizis alles schrijft...
1: Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet alleen dat alleen omdat Tim Labizis over is als enige. Ik weet volgens mij toen hij terugkwam uit het...
2: Ik weet niet of dat er nou allemaal nieuwe leden in zijn of dat het weer de oude leden zijn. Want ik weet niet wat eigenlijk de oorspronkelijke setting is.
1: Wat ik wel weet is toen hij inderdaad terugkwam uit jail, heb hij wel kort een reunietour gedaan met de originele leden. En dat is eigenlijk weer heel snel uit elkaar gevallen. En hij heeft het voor elkaar gekregen om de naam te houden. Dus hij gaat nog steeds door als As I Lay Dying. Maar de rest van de band achter hem is een compleet nieuwe band.
2: Oké. Okay.
1: Dus dat zou ook wel een beetje kunnen verklaren waarom de sound dit keer toch wel echt een aardig stukje anders is dan wat het ervoor was.
2: Ja, hij hebt het reetje tussen die doet Clean Voice.
1: Oh, oké. Okay.
2: Dat is Chris Clancy. Die komt uit Engeland. Die doet zeg maar de Clean Voice wat ik hier zie sinds nu.
1: Oké, okay. Dat verbaast me niks. Want ik had ook niet verwacht dat Tim Labizis in één keer van die... big clean vocals zou hebben. Heb ik hem nooit eerder horen.
2: Nee. Tim die doet gewoon de normale vocals. Maar Clancy doet dus de bas en de clean vocals.
1: Oké. Okay.
3: Nee, als je Tim ook hoort zingen in Austrian Death Machine... dan is dat wel heel wat anders.
2: Nou.
3: Goed, nieuwe single van Glory Hammer.
1: Ja. Is wel weer een naam. Warriors of Achtermochti.
3: Ja, probeer dat maar eens goed en fatsoenlijk uit te spreken.
1: Ja, als niet. Dus
3: je zult goed naar de tekst moeten luisteren. Misschien dat je het er zelf uit kunt halen. Maar het is inderdaad een hele rare titel. Maar goed, daar zijn ze bij Glory Hammer nogal goed in.
1: Ja.
3: In ieder geval, ga lekker luisteren. Dit is Glory Hammer.

0: only a dream.
1: Nee, dit was pas op herrie.
2: Het was only a dream en dan word je nog in pas op herrie gedraaid.
3: Ja, en dan ons nog een shitshow noemen.
1: Nou ja. En bedankt, hè.
2: En bedankt. Madam Mayhem.
1: Komt uit 27 november dit jaar met het nieuwe studioalbum Head Case. En dat was ook meteen de uuropener. Nee, de albumopener van het nieuwe album. Welcome to the shit show.
2: Ik wil net zeggen, we zijn inmiddels al op half gepasseerd. Nou, het is geen uuropener meer. Een half uuropener.
3: Het ligt eraan. Als het openen van het album is, je gaat het hele album luisteren. Het album duurt ongeveer een uur. Dan is het uuropener van het album.
2: Ja, oké, dan wel.
1: Dat weet ik niet.
2: Keuzeplaatje en Martien mag aftrappen vanavond.
1: Ja. Vanavond trap ik af met een grooveband uit de States. Helaas. Nee, ze waren non-actief.
2: Ze zijn weer,
1: weer actief.
2: Ja. Alleen helaas zonder de zanger, want die is overleden.
1: Daryl Wayne.
2: Ja, Worrell Dane.
1: Ik had eigenlijk gekozen. Het kwam eigenlijk op neer. Ik hoorde vorige week, of was het nou afgelopen weekend, in één keer iets van... Ja, dit is de final product. Ik weet niet hoe het precies te sprake kwam. Of dat ik het ergens hoorde. Ik denk van, ja, dat wordt mijn keuzeplaat. Van Nevermore. Dus ik denk van, ja, waarom niet? Ik denk van, laten we weer eens lekker een beetje groovy prog doen.
2: En dat is wel een tijdje geleden dat we Nevermore gedraaid hebben.
1: Ja, dus ik vond het wel eens tijd. Dus bij deze, van het album This Godless Endeavor...

0: Wat is dat nou? Wat was dat nou?
1: Stopte hij nou vanzelf er echt in één keer abrupt mee?
0: Hij fade uit.
1: Nou, wat een schurk.
0: Potverdikke me.
1: Dat doen wij.
2: Jij toch niet?
0: Nee, ja. Ik zat niet in de knop. Ik zat alleen aan de knop hier bij de microfoon. Ik zat niet aan de plaat.
1: Oh, ik dacht dat jij hem in één keer het einde gewoon wegdrukt. Of dat
0: hij
1: zelf in één keer van fade out.
0: Hij ging vanzelf weg. Fade uit. Goed, mors principe je mest.
2: Ja, volgend jaar februari bestaat het allemaal weer 10 jaar. En je hoorde net het nummer The Ghost.
0: Ja.
1: Ik vond het wel gaaf. Het was even anders dan de standaard beetje def en dat soort beentjes een beetje die kant op. Het had wel een tof sfeertje, vond ik.
0: Anders dan anders.
2: Anders. Ja, ik hou wel van deze band. Het is een van mijn favoriete melodic death bands.
0: De volgende is eigenlijk een beetje teruggrijpen naar afgelopen weekend.
1: Ja, onze grote vrienden van To Destroy.
0: Waar wij ook een interview mee gedaan hebben.
1: Ja, we hebben een interview mee gedaan. Ik en Martien hebben die jongens een paar weken ervoor ontmoet in de Kaluna en Ommen.
2: Ja.
1: Het zijn super toffe gasten. Heel vriendelijk, heel relaxed. En het gave wat wij ons direct opvielen bij To Destroy, het is een nieuwe bandje, maar ze hebben echt een eigen geluid. Je merkt echt dat hoe die bassist speelt en alles. Je hoort meteen, oh, dat is To Destroy. En dat mis ik soms met andere nieuwere bandjes nog.
0: Ja.
1: Dus bij deze laten we het gewoon horen. Dit is Give Up van To Destroy.

0: Ja.
1: Catharsis.
2: Ja, ik wou net zeggen. Pro Patria Mori.
1: Nieuwste single. Ze komen met een nieuw album uit. 30 oktober. Ja, Eat Nine. Ja, hoe weet je, ze hebben altijd van die leuke albumnummers, titels. En dan hebben ze, ja...
3: Ik probeer het niet eens.
1: Eat Nine. Ja, ik weet het niet hoor. Ik geef het op.
2: We gaan naar het nieuws van 10 uur. En ja, we moeten een beetje voortmaken. Tyler, die heeft nog een keuzeplaat.
3: Ja, mijn keuzeplaat is voor deze week een thema baggeralbums en goede nummers. Een album van Wasp, wat in 1997 uitkwam met Chris Holmes terug op gitaar. Maar niet was wat mensen zouden verwachten. Heel erg industrial metal. Blackie Lawless zag eruit als The Crow. Maar er staat één nummer op wat ik heel vet vind. En dat is het nummer wat we nu kiezen. Dat is Kill Your Pretty Face van Wasp.
2: Tot zometeen.
3: Tot zometeen.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Alwegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Harry met

0: Hello and welcome back.
1: Dit is Pas op Hedy.
2: Welkom terug. Karg Angren, daar openden wij dit uur mee. The sighting is a portent of doom.
3: Ja, het Belgische viertal.
2: Nee, Limburgs.
3: Limburg.
2: Limburgse viertal.
3: Oh, dat is het artikel wat ik heb
2: viertal,
3: is gewoon fout.
2: Viertal, volgens mij is van de originele line-up zijn er volgens mij nog maar 2 leden over.
3: Ik heb het verkeerde artikel voor mijn neus staan, sorry.
2: Wat voor dikke maar. Lekker voorbereid weer.
3: Dat was het beentje vol wasp.
2: Nee, dit is Limburgs gezelschap. Black metal, symfonische black metal van Karg Angren.
3: Ja, ik weet, die hebben toen jaren geleden, zouden ze toen, wat was het, rond kerst of iets was het, zouden ze toen ook een show in Tilburg doen. En toen kregen ze ook heel geneuzel met de lokale kerk en alles. Die hebben geprobeerd alles eraan te doen om die show tegen te houden. Het was op tweede kerstdag was dat of zo. Het was een hele poeha om geweest.
2: Ja, dat kan. Dat is bij deze band, ja... Het is natuurlijk een black metal band.
3: Ja.
2: Alhoewel, ik moet zeggen, Karg Angren heeft natuurlijk een hele andere invalshoek met betrekking tot hun teksten. Zeker de eerste 3 albums. Als je gaat kijken naar hun debuutalbum Lammerdam, dat gaat over de Witte Wieven van de wat, waar zitten ze? Drenthe, in ieder geval die kant op.
3: Mm-hmm.
2: Die in de bossen rond waren daar zo. Dan had je 2e album Death Came Through a Phantom Ship, waar dit nummer vanaf komt. The Sighting is a Portent of Doom. En Death Came Through a Phantom Ship, als je een beetje nadenkt, De Vliegende Hollander, daar gaat dit over. En dan heb je het 3e album, Where the Corpses Sink Forever. Is eigenlijk meer een soort van verhaal. Maar het bestaat uit meerdere delen.
3: Mm-hmm.
2: Het is een bekentenis van een soldaat. Maar er komen steeds... elk nummer is een ander deel van een andere oorlog. En een beetje spiritueel ook allemaal.
3: Het klinkt wel heel vet. Dan moet ik echt een keertje even luisteren. Want daar hou ik juist van. Als ze inderdaad echt wat even anders doen. Misschien een leuk wat groter verhaal. In de plaats van... Inderdaad is black metal en een hele Satan. En we steken de lokale kerk in de brand en klaar.
2: Nee.
3: Misschien wat
2: anders. Vooral de eerste 3 albums dus. Lammerdam, Death Came Through a Phantom Ship. En Where the Corpses Sink Forever. Dat zijn echt, vind ik persoonlijk geniale albums. Met This Is No Fairy Tale en de andere 2 albums daarna heb ik wat minder.
3: Okay.
2: Daar gaat het wat meer om om het theatrale dan om om het verhaal zelf, zeg maar.
3: Oké. Okay.
2: Dus ja, daar moeten ze misschien toch maar weer terugkeren naar die verhaaltjes, die specifieke dingen. Zoals een verhaal over de Witte Wieven van Drenthe.
3: Ik denk dat we een keer gewoon een interview moeten gaan doen en dat we heel duidelijk moeten gaan maken. Waarom zijn die laatste paar ruk?
2: Ja, ja, vooral, ik heb niet zo lang geleden heb ik volgens mij dat titelnummer meegenomen van het laatste album, Frankenstein aan Strati Montanus.
3: Mm-hmm.
2: Ik weet het niet. Ik vind het een beetje een raar album. Het lijkt wel eens een beetje de Cradle of Filth kant op gaan. Zeg.
3: Wat ik zal doen, ik ga van de week ga ik eerst die eerste 3 luisteren en dan die laatste.
2: Ja.
3: Waar jij het over hebt. En dan kom ik er even volgende week op terug.
2: Is goed. Dan hoor ik je wel. De volgende band, ja, het 2e album, of het 2e plaat van het 2e uur, is altijd ingeruimd voor album van de maand.
3: Ja, Grimna.
2: En ik dacht altijd dat de band uit Noorwegen kwam. Ze komen uit Zweden.
3: Ja.
2: Dus. Ja, ik zat er compleet naast. Maar maakt niet uit, de taal is ongeveer hetzelfde. Niet helemaal. Er zitten hier en daar toch wel behoorlijke verschillen in. Maar globaal gezien, als je een bepaald woord in het Zweeds opzoekt, dan kun je in het Noors meestal wel bijna een vergelijkbaar woord daarvoor vinden.
3: Ja, dat zie je. Het zag je ook heel veel in die black metal scene in de jaren 90. Dat er heel veel cross-overlap was tussen de Zweden en de Nooren. Dan zie je bijvoorbeeld ook Dead van Mayhem was ook. Die kwam ook uit Zweden vandaan. En die konden ook vrij vlekkeloos met elkaar eigenlijk communiceren.
2: Ja. En de Zweden waren toch wat meer van de death metal. En de Nooren wat meer van de black.
3: Ja.
2: dus als je iets wilde met black metal, dan gingen de Zweden toch meestal naar Noorwegen.
3: Dan moest je verhuizen.
2: En andersom ook. Als de Nooren iets met death metal wilden doen, dan kwam je in Zweden terecht. maar goed, Grimner dus. Nieuw album. Stormvingar.
3: Ja. En daar hebben we weer een tof nummer van uitgekozen deze week.
2: Ja, het nummer is getiteld Natridenskan. En dat betekent zoveel als The Night Rider.
3: Dat dacht ik al. Dat vind ik wel het grappige aan het zweet. Van je kan toch aan bepaalde woordjes echt wel terugleiden van waar welke kant ongeveer het woord heen gaat.
2: Ja, precies. Grimner en Natridenskan.

0: Oh, wat een lekkere plaat.
1: Het is wel echt de uitzending van... Het is net even anders, hè?
0: Ja, precies.
1: Dit is ook... Ik lees je net even een artikeltje mee te leveren. Dat ik echt beschreven als death pop.
0: Ja, er zit death in. Er zit doom in. Er zit wat elektronisch in.
1: Wat elektronische pop-elementjes, wat je daar wel eens terug ziet. Maar niet op een negatieve manier.
0: Nee, dat klopt. En nou ja, ik ben sowieso een groot fan van deze band. Een van de redenen daarvoor is omdat Aaron Stainthorpe hierin zingt. Mm-hmm. De voormalig zanger van My Dying Bride. En ja, het grappige is dat deze band dus... volgens mij schrijft die persoon ook nummers, Greg McIntosh. En die is weer van Paradise Lost. Dus een van de andere grote doom bands uit de begin jaren 90.
1: Dan vind ik het heel fascinerend dat er dan het eindresultaat is dit...
0: Ja, nou ja, ze wilden natuurlijk wat anders doen. Ze wilden natuurlijk niet exact hetzelfde kopiëren van een Paradise Lost of van My Dying Bride.
1: Nee, maar dan zou je vaak toch snel even achter. Krijg je een soort hybride tussen die twee. Of misschien net een tandje anders. Maar dit is wel heel wat anders met elektronische elementjes erin. Maar was dit voor Aaron ook meteen echt die nieuwe band waar hij laatst mee kwam? Want hij ook is een ander bandje.
0: High Parasite doet hij al een tijdje. Want in 2024 hebben ze een album uitgebracht. Dat mm-hmm. heb ik ook op vinyl. Tuurlijk. Zijn nieuwe band is Towards the Sinister.
1: Oké. Okay.
0: En voor de My Dying Bride fans, die herkennen die titel natuurlijk meteen. Want Towards the Sinister was een van de titels van een van hun eerste demo's. En het grappige is van die band is, Aaron Stainthorpe zit daarin. Maar ook andere ex-leden, oud-leden van My Dying Bride. Zeg maar van echt vanaf de beginperiode van My Dying Bride. Okay, dus het is eigenlijk weer een heroprichting van de band My Dying Bride. De enige die in deze line-up dan mist is Andrew. Want die zit gewoon in de originele My Dying Bride.
1: Ik vind het wel grappig. Je ziet wel vaker van die bandjes inderdaad. Dat je bijna twee versies krijgt van dezelfde band.
0: Ja. Nou ja, en met Towards the Sinister zijn ze ook druk aan het toeren. Er zijn al een aantal optredens geweest van deze band. En daarbij doen ze dus nummers van de eerste vier My Dying Bride albums. Want ja, al die muzikanten hebben op die albums gespeeld.
1: Hm. Oh, dat vind ik wel gaaf. En echt voor de old school My Dying Bride fans is het juist heel tof. Dat je dan waarschijnlijk ook spul gaat horen wat je waarschijnlijk... decennia lang niet meer live heb gehoord. Of misschien
0: van My Dying Bride zelf, ja.
1: Of potential nummers die misschien in het verleden nog nooit gespeeld zijn... nu wel gespeeld worden.
0: Precies. Dat dus.
1: Ja.
0: Wij gaan verder met het programma. We hebben nog een band genaamd Shores of Null.
1: Ja. En die komen uit met een... dit is een nieuwe single, Two Mountains. En komen aan met een album Homesick. Die uitkomt 16 oktober. Dus weer een oktoberalbum, zoals heel veel.
0: Ja, ook weer Melodic Death, maar ook Doomy zit erin. Dus je kunt bij deze band ook weer van alles en nog wat gaan verwachten. Dit is Shores of Null en Two Mountains.

0: De Engelse band Haken.
1: Ja, instrumental van de laatste EP.
0: In A Fever Dream heet dat EP'tje. Ja, het is afgelopen juli uitgekomen.
1: Ja, het is natuurlijk een compleet nieuwe start voor Haken natuurlijk. Want er zijn van met 2 of 3 bandleden waren er uitgestapt. Er zijn wat bandleden bijgekomen. En daar komt een beetje ook die nieuwe EP vandaan.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Dus het was, als je van Haken houdt, het is niet verkeerd. Niet helemaal, het is niet helemaal mijn ding, maar...
0: Nee, het is, jij bent ook op zich niet zo van de prog, geloof ik.
1: Nee, het is allemaal te langdradig.
0: Je houdt niet van die... Nou, je houdt wel van lange black metal nummers.
1: Ja, dat wel. Dat weer wel. Maar over het algemeen met progs iets te veel toeters en belletjes en bliepjes en bloepjes.
0: Hoeft niet.
1: Het is niet mijn ding. Ik zie wel heel veel moderne... Progbands inderdaad.
0: Dan zou ik jou eens adviseren, luister eens naar Mastodon.
1: Oké, zo kun je een keertje doen.
0: Ik dacht vroeger altijd dat het een power metal band was, maar dat is dus totaal niks.
1: Ik had dat bijvoorbeeld met de finale van de Wacken Metal Battle. Ik had dat met Big Moff. Niet te zeggen dat het slecht werd. Muzikaal zit geniaal aan elkaar. Dat was een hele goede show, maar je hebt volgens mij een half uur gespeeld en er waren 3 nummers. Met het eerste nummer had ik halverwege zoiets van, zijn we nou bij nummer 4? Zijn we bij nummer 5? Zijn we nog eens bij nummer 1?
0: Ik
1: ga plassen.
0: Haken dus. En het nummer heette Eclipsed by You.
1: Ja. Het volgende nummer ben jij volgens mij...
0: Ja, het is half. Dus,
1: het is half, dat is jouw keuzenummer zelfs.
0: Geweest al zelfs. We zitten er al ver over. Oh. 4 minuten over. Mijn keuzeplaat van vanavond is ook een promo. Die zat in de mailbox en toen ik die naam... als titel van mijn mailtje zag, had ik ineens zoiets van... Yes, nieuw album! het zijn op dit moment geloof ik 5 dames uit Denemarken. Ze spelen death doom metal. De band heet Convent. Mm-hmm. Ze hebben al 2 albums hiervoor gemaakt. En het eerste album stamt uit 2020. Daarmee ben ik ook in deze band gestapt, zeg maar. Ik heb ze leren kennen met dit eerste album. Puritan Masochism, zo heet dat album. Het tweede album, Call Down the Sun. In 2022 ook meteen gekocht. Ik ben een sucker voor doom metal, dus daar kun je mij voor wakker maken, hoor. Maar het heeft dus een hele tijd geduurd voordat hun volgende album eraan kwam. En nu eindelijk dus een mailtje in mijn mailbox met de nieuwe single van de band Convent. Met ook de mededeling dat het nieuwe album eraan komt. Fire Sky gaat het nieuwe album heten.
1: En we kregen een heel enthousiast WhatsAppje kregen we in de groepsapp.
0: Ja, wordt meteen mijn eigen keuze.
1: Ja.
0: Ik doe dat normaal gesproken vrij weinig, dat ik een promo kies als eigen keuze. Maar in dit geval heb ik dat wel gedaan.
1: Soms kan je niet anders.
0: En ik moet mijn excuses maken. Het is een beetje een lang nummer. Het duurt 9 minuten. Dus.
1: Ja, dan kun je nog ondertussen plassen.
0: Je gaat luisteren naar de nieuwe single van Convent. En dat nummer heet Exorcise.

0: Methane.
1: Ja, dat was dik en een hele grote tip voor iedereen. Niet methane research chemicals googlen. Zet er even band bij, want ja, die ervaring heb ik. Misschien dat AIVD van de week voor de deur staat.
0: We gaan verder met een andere thrash band, genaamd Xion. En deze band komt uit Zweden. Volgens mij kwam methane er ook vandaan, dacht ik.
1: Nee, maar methane was voor mij gewoon Amerika.
0: Nee, methane is Zweden.
1: Oh.
0: En Xion komt daar ook vandaan. Xion heeft ook een nieuw album aanstaande. When Stars Collide. Oh, is al uit, 8 september.
1: Oh.
0: En dit is de track die wij gekregen hebben. Burnt Onto You.

0: Hier en daar een beetje Metallica-achtig, maar dit was echt Zion en Burned Unto You.
1: Ja, het beukte wel echt stevig. Wel heel vette fresh.
0: Lekker thrash album. Twee goede thrash platen aan het einde.
1: Ja.
0: We hebben er nog eentje voor jullie. En die is van de band Signum Regis. Zij komen uit Slovakia.
1: Ja, en die komen dus met een nieuw album, Beyond Space Time, wat uitkomt op 9 oktober. En het is een album gevuld met gastzangers.
0: Ja.
1: En dit nummer is met Tim Ripper Owens, voormalig Judas Priest. Dus dit is het nummer Time to Pay.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43. Nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting.